0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Alcide De Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide De Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide De Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
0: Nato in Trentino.
1: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grens en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn.
0: Un grande progetto comune.
1: Alcide De Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde De Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte De Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van Paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw. Het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij, die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond De Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk De Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investering in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
2: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
1: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarden waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
0: In cui oggi noi tutti crediamo.
1: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
2: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
1: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was de Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van twee wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, twee andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide de Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide de Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken, zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken.
0: Realizzeremo la sua visione.
1: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: S-a auzit vreodată că Parlamentul European are și vicepreședinți? Denumirea funcției lor ne spune că ei joacă un rol esențial în Parlament și că sunt personalități politice importante. Știți însă care este rolul acestor vicepreședinți, cine sunt ei și cum sunt aleși? La fel ca în cazul președintelui Parlamentului European, și vicepreședinții trebuie să treacă mai întâi proba alegerilor europene, adică să fie aleși la acest scrutin. Alegerile au loc odată la 5 ani, însă Parlamentul își alege președintele și vicepreședinții odată la 2 ani și jumătate. Vicepreședinții pentru prima jumătate a mandatului parlamentar sunt aleși în iulie, imediat după alegerile europene. A doua alegere are loc la mijlocul mandatului, după 2 ani și jumătate, în luna ianuarie. Bineînțeles, se pot organiza alegeri și dacă se eliberează una dintre pozițiile de vicepreședinte, de pildă atunci când un ocupant al acestei funcții acceptă o altă poziție politică în țara sa sau în altă instituție a Uniunii. De exemplu, în ianuarie 2023, Mark Angel, un eurodeputat din Luxemburg, a fost ales vicepreședinte. El a înlocuit-o pe Eva Kaili din Grecia, care a fost înlăturată din funcțiile pe care le ocupa în Parlamentul European după un scandal în care a fost acuzată de corupție și spălare de bani. Candidații la funcția de vicepreședinte pot fi nominalizați de unul dintre grupurile politice din Parlament sau de cel puțin 36 de deputați, adică a 20-a parte din totalul eurodeputaților. Pentru a fi aleși, candidații au nevoie de o majoritate absolută. Aceasta înseamnă că trebuie să întrunească peste jumătate din toate voturile exprimate prin scrutin secret. Sunt declarați aleși cel mult 14 candidați care obțin o majoritate absolută în primul tur de scrutin. Dacă numărul candidaților care îndeplinesc această cerință este mai mic decât numărul locurilor disponibile, atunci are loc un al doilea tur de scrutin în aceleași condiții. Dacă este necesar un al treilea tur de scrutin, candidații sunt aleși cu o majoritate relativă, adică este ales candidatul care primește cele mai multe voturi. În caz de egalitate, o situație rară, este ales candidatul cel mai vârstnic. Acum că știm cine alege vicepreședinții și cum se desfășoară procesul, să vedem care le sunt sarcinile. Președintele Parlamentului le deleagă celor 14 vicepreședinți diverse sarcini specifice. Atribuția lor principală este de a asista, reprezenta și înlocui președintele Parlamentului European când este nevoie. Spre exemplu, ei pot prezida ședințele plenare ale Parlamentului, ceea ce înseamnă că le pot deschide, închide sau suspenda. În timpul ședințelor, ei mențin ordinea, dau cuvântul deputaților, închid dezbaterile, supun întrebările la vot și anunță rezultatele votului. Vicepreședinții pot reprezenta Parlamentul și în relațiile internaționale, la ceremonii și în chestiuni administrative, juridice și financiare. Adesea ei vizitează țări din afara Uniunii și se întâlnesc cu reprezentanți ai altor instituții. Nu în ultimul rând, vicepreședinții fac parte și din biroul Parlamentului European, care stabilește regulile ce asigură buna funcționare a Parlamentului. Biroul pregătește și proiectul de buget al Parlamentului și ia decizii legate de chestiuni administrative, organizatorice și de personal. Când aleg membrii biroului, eurodeputații încearcă să se asigure că vicepreședinții și chestorii reprezintă în mare diversele grupuri politice ale Parlamentului. În acest podcast am analizat rolul crucial jucat de vicepreședinții Parlamentului European. Puteți afla mai multe detalii despre celelalte roluri importante din Parlament, cum ar fi președintele, biroul și chestorii, în seria de podcasturi Jargonul European pe înțelesul tuturor. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
4: A női nemi szervek megcsonkítása. Már a puszta említésébe is beleborzong az ember, mégsem csak horrorfilmekben találkozni ezzel a barbár szokással. Nem is gondolnánk, mennyire valós és gyakori, még itt, Európában is. A pontos statisztikai adatok ugyan nem ismertek, az UNICEF becslése szerint a világ 31 országában legkevesebb 200 millió lány és asszony már átesett az eljáráson. És ha nem teszünk semmit, évről évre közel 4 millió lányra vár ugyanez a sors.
5: Ön a Lépjünk szintet a Minőségi Jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a női nemi szervek megcsonkításának barbár gyakorlatával foglalkozunk, amelynek véget kíván vetni az Európai Parlament.
4: Kik és miért csonkítják meg a nők külső nemi szerveit? Az ilyen beavatkozásokat orvosilag semmi nem indokolja. Szándékosan okoznak maradandó sérülést kulturális, vallási vagy társadalmi okokra hivatkozva. Az áldozatok általában 15 év alatti fiatal serdülő lányok. A csonkítás, nem meglepően, súlyos, közvetlen és tartós testi-lelki egészségkárosodást okoz. Ráadásul semmi nemű kedvező élettani hatása nincs. Afrikában a leggyakoribb, de a Közel-Keleten és Ázsiában sem ismeretlen. Senki ne gondolja azonban, hogy Európában egyáltalán nem fordulhat elő, mert a tagországok közül legalább 16-ban találni áldozatokat, illetve potenciális áldozatokat. Sajnos azonban nincs hivatalos kimutatás az európai esetekről.
5: Amit biztosan tudunk, hogy milliók vannak még mindig veszélyben. Az elmúlt 3 évtizedben ugyan valamelyest javult az összkép, vannak olyan országok, amelyekben továbbra is változatlan a helyzet, így eléggé egyenetlen a csökkenés üteme. Az ENSZ káros gyakorlatnak minősítette a női nemi szervek megcsonkítását, és 2030-ra teljes felszámolását tűzte ki célul. Hogy felhívja a problémára a figyelmet, február 6-át kijelölte a női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia nemzetközi napjának. Az ENSZ mellett az Európa Tanács is beszállt a küzdelembe. 2017-ben elfogadta az isztambuli egyezményt, hogy megelőzze és visszaszorítsa a nőkkel szembeni erőszakot. Ez az első nemzetközi megállapodás, amely elismerte, hogy a női nemi szervek megcsonkítása Európában is jelen van. Konkrét kötelezettségeket támaszt a gyakorlat megelőzése és megfékezése terén, és támogatást nyújt az áldozatoknak. Az egyezmény végül 2023. október 1-én lépett hatályba.
4: De nézzük csak meg közelebbről, milyen eredményeket ért el eddig az Európai Unió a jogalkotásban és a szabályozásban, illetve milyen lépéseket tervez a jövőre nézve. A női nemi szervek megcsonkítása senkiben nem hagy kétséget afelől, hogy pontosan miről is van szó. Kimeríti a gyermekbántalmazás és a nemi alapú erőszak fogalmát, amelyek ellen minden erejével küzd az Európai Unió. Sárba Tibor egy sor alapvető emberi jogot, köztük az egészséghez való jogot, a kínzástól és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől való mentesség jogát, valamint az élethez való jogot is, amikor a beavatkozás valakinek az életébe kerül. Ezeket az alapvető jogokat az Európai Unió alapjogi kártája is rögzíti. Ha pedig a bevándorlást is behozzuk a képbe, akkor válik igazán ellenőrizhetetlenné és követhetetlenné ez a káros gyakorlat. A csonkítást hagyományosan végző országokból évente mintegy 20 000 lány és asszony kér menedéket az Európai Unióban. Közel 1000 menedékkérelem közvetlenül a női nemi szervek megcsonkításával függ össze. Számuk 2008 óta folyamatosan nő. Az áldozatok kiszolgáltatottságára való tekintettel a befogadási feltételekről szóló irányelv különösen veszélyeztetettként tartja számon az ilyen menedékkérőket.
5: Nagyon fontos, hogy senkiből ne legyen áldozat. Ám mi van azokkal, akik már kénytelenek együtt élni a csonkítás következményeivel? Az Európai Uniónak ugyan nincs a kezében kötelező erejű jogi eszköz a nők erőszak elleni védelméhez, több területen vannak azért támogató mechanizmusok. A bűncselekmények áldozatainak jogairól szóló irányelv például jogi kötelezettséget formál az erőszak, és így a csonkítás áldozatainak megsegítéséből. Csak úgy lehet felszámolni végérvényesen ezt a gyakorlatot, ha az érintett közösségeken belül sikerül tartósan megváltoztatni a kulturális szokásokat. Az Európai Unió minden szakpolitikai területen érvényre juttatja a női nemi szervek megcsonkításának tilalmát. Konkrét lépéseket viszont maguknak a tagállamoknak kell tenniük, amikor sürgős intézkedésekre van szükség. Nekik kell bíróság elé állítani a bűnelkövetőket. A nemzeti törvények értelmében a női nemi szervek megcsonkítása ma már a tagállamok mindegyikében bűncselekménynek vagy szándékos testisértésnek számít, és így büntethető. A gyakorlat természetéből adódóan azonban csak rendkívül kevés esetben jutnak el vádemelésig. Az Európai Parlament 2001 óta sürgeti a bűnelkövetők büntetőjogi felelősségre vonását. Mára ennek meg is van a foganatja. Az Európai Unió kiemelten támogatja a tagállami bűnöldöző hatóságok ez irányú munkáját.
4: Az Európai Parlament többek között a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság munkája révén folyamatosan napirenden tartja ezt a súlyos problémát a nemzetközi fórumokon. Csak akkor sikerülhet 2030-ra teljesen felszámolni ezt a gyakorlatot, ha mindhárom téren, a megelőzésben, a védelemben és a szankcionálásban is előbbre tudunk lépni. Rengeteg még a teendő, de egy dolog biztos: a női nemi szervek megcsonkítása teljességgel elfogadhatatlan.
5: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
1: Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2025.
6: O jornalistas detidos Andrzej Pozobut, da Bielorrússia, e Mesia Makhlopeli, da Geórgia, são os vencedores do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2025 do Parlamento Europeu. Andrzej Pozobut é um jornalista, ensaísta e bloguista da minoria polaca na Bielorrússia. Conhecido crítico do regime de Aleksandr Lukashenko, tornou-se uma figura simbólica na luta pela liberdade e pela democracia no país. Detido em 2021, foi condenado a 8 anos de prisão numa colónia penal. O Parlamento tem repetidamente apelado para a sua libertação imediata e incondicional. Mesia Makhlopeli é uma jornalista georgiana e diretora de meios de comunicação social online. Em 2025, foi detida por participar numa manifestação contra o governo e condenada a 2 anos de prisão por motivos políticos. Primeira presa política na Geórgia desde a independência do país e acérrima defensora da liberdade de expressão, Mesia Makhlopeli tornou-se o símbolo do movimento de protesto pró-democracia da Geórgia, que se opõe ao regime do sonho georgiano desde as eleições de outubro de 2024. Os outros dois finalistas eram, de um lado, estudantes sérvios, do outro, jornalistas e trabalhadores humanitários na Palestina e em todas as zonas de conflito, representados pelo Sindicato dos Jornalistas Palestinianos, pelo Crescente Vermelho e pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi criado em 1988 para homenagear pessoas e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. É assim designado em tributo ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov e o montante do prémio é de 50 mil euros.